Tiri, didi sazin chua tenbe kikse zang kaba shira chu? Chalong chua ki kikse zang shimba shira chu? Nakche shibu ki kikse zang shimba shira chu? Tiri, marchi ki kikse zang shimba shira chu?